0: Sanslik ook stars in de jamels. Ach, het wordt gemaakt gejaagd. I don't know how to. I could sing a little bit, but I don't know how though. Ach, Sanslik ook stars. Ach, Sanslik ook stars. Ach, Sanslik ook stars. Ach, Sanslik ook stars. Ach, Sanslik ook stars. I don't know how to. I could sing a little bit, but I don't know how though. Ach, Sanslik ook stars in de jamels. Ach, het wordt gemaakt gejaagd.
1: Why?
2: En dat zijn we op de Nuchalk Radio.
1: Asanata
3: Krishna 91.1 FM.
1: Where?

Ja, ons madam Hooks, ons graag gemaag. En ons zijn hem nap oor New Hulk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters.